wijs me net. De pandemie legt op een tisch, hoe zat zijn laatste vinger is. Er is er eens, ik wou niet trusten. Is dat een blauwe nacht wie het? Knap twee, drie zitten voor story, is iets schoons aan elkaar. Een ganz beschloss hat's noch eens vast gehouden, er hat's in een verlaar. 223 zitten, minus 32 zitten.